0: Kernhof.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
4: App hem al.
5: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedij, goed tijd. Dus heb ik al die leigen eerst op het internet.

IOM Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er.

0: live van 0:30 in Olst, de 9e nechten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Hey, slet en tettegaraag. Goedenavond, wie? De PA. Hey, dat zijn Noosen. En ik gevraagd om hem een beetje bij te stoppen. Met een herken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet dat dan gaan doen?
2: Jongen, ja, jongens, zeg.
3: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is lichtgewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nogthans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilden zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Standaard heeft een goede zaak gedaan in play-off 2 van het voetbal. Het ging met zware 0-5-cijfers winnen bij Antwerp en komt zo mee aan de leiding, samen met Racing Genk. Antwerp is nu 5e. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: vol natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Spinkt.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, monaïst, het nieuws.
2: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is lichtgewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nogthans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilden zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Standaard heeft een goede zaak gedaan in play-off 2 van het voetbal. Het ging met zware 0-5-cijfers winnen bij Antwerp en komt zo mee aan de leiding, samen met Racing Genk. Antwerp is nu 5e. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App de mouse.

0: IOIN Music. 100% plezant, 100% oost.
1: Ah, Manoush.
0: Zot, zot, stijken zot.

zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aast er mij begonnen nog me met de niet van vrouwen. Hij zat mij een treizer te foefel in de strooiken. Hij zocht mijn telefoon, verrast is te gebroken. Hij moest er nog een ander Jezebel. Vermoord aan nog ding zijn historie te vertellen.

ik mee om dat visje baan. En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes, niet werden vernoemd.

0: van ott een Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de volle goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 volle goeds radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is lichtgewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilden zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feesten strenger te bestraffen. Standaard heeft een goede zaak gedaan in play-off 2 van het voetbal. Het ging met zware 0-5 cijfers winnen bij Antwerp en komt zo mee aan de leiding, samen met Racing Genk. Antwerp is nu 5e. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app.
2: App hem al.
3: Miljarden duur, wij

0: Misschien Avans, waar ik Monoro is.
1: Xenophon van de Voelda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Ulst.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoen, mjoen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalits. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0-9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mal.

0: Is dat een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergo 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Nederland.

satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draait al een ambiance, satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draait al een ambiance, satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draait al een ambiance, satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Haha.

Het stoekjes dansken, ooit gespeeld. En al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stik.
1: Lange, recht, meer carnavalits. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: AJOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kapitalisten, äänandretisten, aalmoluesteresenor.
1: Are you in music?
2: Getierig goeie muziek.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
0: App hem al.

0: aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music.
1: De voer komt in de stroten. Oost is ooit geloten. De peren melen strooien op liekes van de ayo. En de voer komt in de stroten.

0: your music.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona eerst het nieuws.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten mijn kop gerust.
1: Game over. IOI Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: Wat een kalm hier, joh. Vol een loge stoel.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.

0: Asocatium? Hoe komt dat, hè?
1: Ah, weet je gewoon dan niet? AKV schijt en gans onze stad bevroezen.
0: En voor wat dat, hè?
1: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
0: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

De Loorse Malen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet geen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalis. Fluister toch, Mona is het nieuws.
2: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien. Of

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
0: App hem al.

Ik zit maar thuis doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet

0: weekend.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de zijbepunjacht en onder de wafpunjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: Na, direct, meer carnavalis. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig. Tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig. Later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
0: AYOI Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Hi! Ja, en na zijn zo.
1: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.

0: mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op les te zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
2: En
1: wat voor je water, zeker?
0: Wat ben je ervan?

0: dat kan je zeggen. Morgen weet je, dat is ooit te klein, hè. Dat zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: maar. Ja, wel, is goed. Hier is
2: en hij nog werkt om de wolken.

0: grijpt verderop naar huis, met mijn bakkoe vol. Maar ik was nog niet thuis, police die controle. Ik bloos op de machine en ik zag een grote bij. Ik zei,
1: hey, kom een loopje vandaag.

0: Als goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Brassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
1: Hey, Gilles. Schoon dat wel doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè.

Dag en nacht, van Smares tot Sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

als een ademsloer. Met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dejagnon, en steer op de grote markt de

rubbe waarden woes. Want als volgen het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang.

0: vonuot un Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulda Radios van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalis. Vleister toch, monaïst, het nieuws.
2: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig, tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig, later kan de zon er wat doorkomen, we halen dan nog zo'n 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Zet een fan van de voelde goede hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voor de goede radio's van Holst.
1: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigné, loyer, weten dat geld niet om de bomen groeit. In het stadspark van ons Holst, doorgebeert wel dikke ziet. Morna is er wel over, door stolen stik verdriet. Het melk was ontverkrotten, jo.

0: Beide kunnen blijven van mijn god, jongens, zeg. Dan moet ik tot een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink er wat minder in en kijk er wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat, we zullen

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fluister toch, Mona Jist, het nieuws.
2: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. 10 anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Loop verdrommelien. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoogd.

Radio and Music presenta Radio.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een plush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

City Music Green Bay. Tune in aan de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ayoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierland.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichter.
1: Ja, direct. Meer carnavalis. Vlijster toch. Mona Iest. Het nieuws.
2: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. 10 anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Το Μόσχο Απόλυτο στα Μπλίφτ.
1: Έστρεβερ!
2: Πότε βρίσκεται? Jamaica Cafe.
1: Me, the Neven app for you in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De Neven Ion Music app.
3: App hem al.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoed is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: op het gemakje naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lierig optreden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: een ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music en Zare Radio.
1: Hey Strobo.
2: Ja, Stilo.
1: Wie zijn die getikte?
2: Welke getikte?
1: Die druisotten door.

Ondacht, ondacht, ondacht. De steenzolen kondigen om. Het groeit afscheidsbal van ons Ilse. Ooit de pompiers, de politie en de plastic en bekerkens moet binnen. Dan kan de stoelendans beginnen.

Duetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voor

0: Kuure Dios
1: Valolst.
2: Na, rett, mir karnavalits, flestan toch monaist het nieuws.
3: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Helan Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Helan lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Helan is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met De Zone dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Iowan Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van dat jongen.
1: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom, jong.

0: wakker maken, zo'n lijp op nou ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de chubby is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct. Meer carnaval is. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van de Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen, later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stik.
1: Ja, recht. Mier, carnaval is. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van de Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3-sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Blok maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
0: nou. Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

0: Music. De nummer 1 van Dayoin.
1: Olsners en olsnesjes, kom naar een zing. Vermoor, geen dingesmaan en olst, maar troadogen vast de lalbend vieren. Zonder ries en krakiel, troadogen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een olsnees.

0: Vonuten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlijstaan toch, Mona is het nieuws.
2: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren, na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen, later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, jij gaar. Nog nooit gezien of goed.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al. Hey!

Ze zoals zich met een moot, we gooit toch hier toen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Ik zag ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: Music.
1: Halt hard, goeie muziek.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de boog of naar beneden?

0: stand. Ik heb precies weer een grale kleine orke, jong.
1: Aba homo de frietjes steken, hein?
2: Waar doen we?
3: Als Schilderman?
2: Ach, niet. Luister alleen maar naar Radio Music.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg.

0: Boros, we gaan erom beginnen. Alexke, we gaan met elkaar naar de markt.
1: Ik weet het al wel lang.
2: S'maris vroeg vijf dagen dag.
3: In de regen, in de kou.
2: Hoe ik al lagen, droeg of nat.
3: Waar God was en in ons stad.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Hier, carnaval is. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bossuyt. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bossuyt en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

FM op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeraten en dat stinkt er weer wat verder.

ging ik weer maar 2 minuten duren. Het is altijd hetzelfde. En ik stond hier weer alleen. Waar zit je mannen weer? En zal weer een vrije nooit liggen. Luister

toe. Hij kwam door je tegen. Nana kamerood. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: Bayonne Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkt.
1: Ja, direct. Mier, carnaval is. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bossuyt. In volle sprint kwam ze ijzo na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bossuyt en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Peťa Den a Joen Music Zár Radio.
1: Ale jongens, kom nog hier na, want daar moet ik nog eens maar gas gaan afrollen, hè.
2: Hey Funky, was ik op een koppen van, dat is of het een nacht en een rest of doen.
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zeg, te of het om een pikken donker, had je van een zwembad was een beetje.
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op.
2: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kan weer eens uit als een multibike via Hesmashang met een koeien, daar een veer op af is.
1: Je hebt dat gezet?
2: Kom in, show, show!
1: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Kaki evet. Dzięki Casa Front Poniso me. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet je flappen, gewoon. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dan, met een motorbike, getonnet. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
0: App hem al.

0: Serafan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Oost naar

een oostje neer, van veren onder toeig. Hij kost bekend meer, nog veer nog achteruit. Maar toch riep die P. Hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En...

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

begin ontdekte couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mij begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Fonuten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlees dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakketloos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius, het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bossuyt. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bossuyt en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Dat kan. En wat goed je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan het bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gewoon me matakeren om een derweg te creëren. Hey, moot.
1: Zijn dat overdroom, jong?

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Na direct meer carnavalits, vlees dan toch, monai is het nieuws.
2: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien en in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renard op bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. App de mal.

razigt na jou. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

muziek. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops en best.

mijn pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook in een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je gooit niet lang bestoom. Maar ik loop me volledig gewoon.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

Sneers. Zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken wij al mee.

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stik.
1: Bra, Rekt, Mier, Carnavalis. Vlijster toch, Monaïst, het nieuws.
2: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renarop bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music App.

0: jou en muziek. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

0: vonuot un olst media building. AOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Radios van Olst.
1: Na direct meer carnavalis. Vlees dan toch, monaïst, het nieuws.
2: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien en in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renarop bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden.
0: AOL Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: quiz.
1: Als Schilderman?
0: Oh, niet, niet. Luister alleen maar naar IOM Music. La la la la.

0: Zoge Wife.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Meer de nieuwe app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nieuwe Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: De loze maanden 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Vlees daar toch. Mona is het nieuws.
2: In het centrum van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn zeker 2 doden en 3 zwaar gewonden gevallen nadat een auto is ingereden op een menigte in een voetgangerszone. Er is ook een 20-tal licht gewonden. De dader is gevlucht, maar daarna opgepakt. Het gaat om een man van 33. Een duidelijk motief is nog niet geweten, maar veel wijst op kwaadwillige bedoelingen. De verkoop van warmtepompen in ons land stijgt spectaculair. Volgens de sector een duidelijk gevolg van duurdere fossiele brandstoffen door de oorlog in Iran. De installateurs krijgen 40% meer aanvragen voor offertes en de feitelijke verkoop zit evenzeer in de lift. Vorig jaar zijn in België 35.000 warmtepompen verkocht, 10% meer dan het jaar voordien. En in de eerste maanden van dit jaar kwam daar nog eens 15% bij. Op een schip ter hoogte van de Canarische eilanden heeft de Spaanse politie een recordvangst cocaïne in beslag genomen en 20 mensen gearresteerd. Het ruim was volledig gevuld met drugs, een kleine 40 ton. Het schip voer van Sierra Leone naar Libië, vermoedelijk in opdracht van een grootschalig drugsnet. Volgens de politie zouden de drugs in Libië overgeladen worden op kleinere schepen om zo de cocaïne te verdelen in Europa. RSC Anderlecht heeft een nieuwe sportieve baas. Het is Antoine Sibierski, een Fransman van 51 die zo pas opstapte bij Troyes, een Franse tweede klasser die hij mee aan promotie hielp. Sibierski speelde als middenvelder vroeger onder andere voor Nantes, Manchester City en Newcastle. Als sportief directeur volgt hij Olivier Renarop bij Anderlecht. Die was in februari ontslagen door de povere resultaten. De nacht is bewolkt, maar vooral regenachtig. Lokaal kan op korte tijd veel neerslag uit de hemel vallen, minima tot 10 graden. Dinsdag opnieuw wisselvallig en nergens warmer dan 15 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

feest voor iedereen. Haal dolschneers bijeen.

Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg.

0: alle vijf draai ik er rond. Ik kom mijn Nelly en een andere koe mee.
1: Echt van oost.
2: Gloeip verdrom al hier. In stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste